0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgeld onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn twee mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog twee andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Info in je winkel of op xina.be.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
10: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

your summer beat.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Voilà, hè, onze nieuwe keuken, helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot, we gaan ons huis moeten verkopen.
1: Ah, slim.
3: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget, zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
7: Dit is Top!
8: Ruim 7 uur op deze donderdagochtend. Dit zijn de top headlines. Je krijgt ze van Serafien Smits.
9: Goedemorgen. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
10: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
9: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op €2,2 miljard. Dat is ruim €440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. Dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
11: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
9: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
12: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
9: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En op begin volgende week blijft het hoog zomer.
8: Het is vrij rustig op onze Vlaamse snelwegen. Twee plekken waar je 10 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Brussel. 10 minuten extra vanaf Londerzeel Industrie. Dan op de E429 richting Brussel, tussen Dubeke en de Bergische Steenweg, ook daar 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
7: Dit is Top. Brian Loufrimo.
8: En een zonovergoten donderdag. Meer moet een mens niet hebben om gelukkig te zijn. Alhoewel, Jennifer Lopez en David Guetta, die kunnen er altijd bij.
7: Top.
8: Met Save Me Tonight. Goedemorgen.

0: is vandaag donderdag 9 juli. Goedemorgen, super tof dat je nu al top hebt aanstaan. Maar daar heb je ongetwijfeld een goede reden voor. Ofwel ben je nu al knijtenhard aan het werk. Gefeliciteerd dan. Ofwel wil je gewoon je dag goed starten. En dan ben je natuurlijk ook gewoon hier aan het goede adres.
1: De Zomerwekker.
0: Vooral omdat je zelf kunt bepalen hoe we deze dag gaan starten. Dankzij onze zomerwekker. Dat is elke ochtend het geval, want elke ochtend ga ik op zoek naar een nieuwe Chinese vrijwilliger. En vandaag kan jij dat zijn. Het enige wat je moet doen, is mij via de Topradio BE heb laten weten. 1. Dat je er al bij bent op deze donderdagochtend. Ja, dat is natuurlijk vrij belangrijk. En 2. Welke track je graag zou willen horen. Dus denk daar vooral even over na, maar
1: dit is top.
0: Kom maar door, hè, in die Topradio BE-app ben jij misschien wel de zomerwekker van deze 9 juli en hoor je straks jouw favoriete track. Beter kan je dag niet beginnen.

0: Ja? Zomervakantie of niet, heel wat mensen zijn gewoon al wakker hoor op deze...
1: De Zomerwekker.
0: Donderdagochtend en dat is uiteraard heel fijn om te merken. Sophie, Simon, Patrick, Koen, David, Andy, Joris, Louis, ga zo maar verder, ga zo maar voort. Iedereen is erbij, zo ook Maarten uit Zomergem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hey, hey. Jij bent al aan het werk hè, van sinds 6 uur deze morgen?
2: Ja, van 6 uur inderdaad.
0: Oké, hoe laat ben je dan opgestaan deze ochtend?
2: Tot kwart na vijf.
0: Kwart na vijf, dat is potverdekke pittig. Die zegt, ik probeer al een tweetal weken een uurtje eerder op te staan, zo rond kwart over vier ongeveer. Ik moet zeggen, vandaag is mij dat niet gelukt. Ik ben 3 kwartier langer blijven liggen vandaag. Het is mij beu. Ik probeer langer te blijven liggen, want anders hou ik dit niet vol. Maar goed, Maarten, wat ben je zoal aan het doen van werk?
2: Grasmaaien.
0: Alright, je bent tuinman. Super tof. Dan heb je bijna bouwverlof of niet?
2: Gentse feestenverlof.
0: Ah, je noemt dat zo. Het Gentse feestenverlof. Ja. Ah ja, fantastisch. Alright. Maar ook daar kijk je naar uit, neem ik aan.
2: Inderdaad.
0: Ja, voilà, super. Maarten, welke track kan ik voor je draaien om deze donderdagochtend net wat plezanter te maken, zeg eens?
2: Met
0: Solar. Solar van Henri PFR, ik vind dat een zeer goed idee. Gaan we doen. Maarten, fijne werkdag en heel graag... Wat zeg je?
2: Ja, met het mooie weer.
0: Dat is 100% accuraat. Maarten, waarvoor dank. Geniet van je werkdag.

0: Maarten uit Zomergem heeft hem kunnen kiezen, want hij was de zomerwekker vanochtend. Harry PFR en Sola. Morgenochtend ga ik weer op zoek naar een nieuwe zomerwekker. Dus als je een track in je hoofd hebt, stuur hem gerust morgenochtend door. Zometeen in de ochtend van Top. Alles wat je moet weten voor je aan je dag begint. En het gaat over centjes. Dus dat is interessant.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AS Adventure.
6: AS, je vergeet de S van solden, het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden, nee, het lukt niet, sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Alla jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent?
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
4: AS Adventure.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
10: Dit is Top.
11: We make you move. Don't nobody else make me feel like...

0: De kranten en social media staan er elke dag vol van mensen die worden opgelicht door phishers.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: En nu gaat de overheid samen met de banken phishing veel harder aanpakken. Je leest het zowaar in elke krant vanochtend. En dat is nodig, want vorig jaar hebben oplichters maar liefst 93 miljoen euro gestolen van onschuldige mensen. En daarom zetten ze een stapje terug wat betreft homebanking en bankapps en zo. En ga maar verder, want binnenkort is er ook slow banking. Ja, lang verhaal kort. Overschrijvingen moeten veiliger worden en net zoals in het verkeer is veiliger vaak gelijk aan trager. Denk maar aan de zone 30's en zo. Wel, dat wordt met een bankapp eigenlijk niet anders. Zo wordt de standaardlimiet voor overschrijvingen maximaal 5000 euro per dag. Laat ons eerlijk zijn, dat is al genoeg om je energiefactuur te betalen, hoop ik. Niet genoeg om echt veel geld te pikken. Denk dan aan 10.000, 15.000 euro, dat bedoel ik. En als je wilt verhogen, die standaardlimiet, dan is er een wachttijd van minstens 4 uur. Je gaat ook makkelijker kunnen kiezen voor een trage overschrijving in plaats van een onmiddellijke betaling. Dus als je al een overschrijving doet waarvan je denkt, ik weet het toch niet helemaal, dan kan je het ook nog terugroepen. Dat is goed. Bij elke betaling ga je duidelijk zien naar wie en hoeveel je overschrijft. Oude kaartlezers die verdwijnen geleidelijk aan. Je gaat je spaarrekening beter kunnen afschermen. En dat is misschien nog opvallend, It's Me gaat vanaf volgend jaar ook met gezichtsherkenning werken. Dus en dan komt dat lelijk gezicht van mij toch nog een beetje van pas. Je merkt het, we schakelen een standje hoger in de strijd tegen fraude en phishing. En dat is dus broodnodig, want vorig jaar werd er voor zo'n 93 miljoen euro gestolen. Je leest het zowel in het laatste nieuws als in het nieuwsblad. En dan is het groot nieuws. Dus je moet het weten voor je aan je dag begint. Dit is Tayo Cruz en Break Your Heart.

0: Zometeen groot nieuws, want we moeten met z'n allen weer naar de stembus. Ja. Al heeft het niks met politiek te maken. Zometeen leg ik het uit. Eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen-Woluwelaan. Daar een kwartier extra. En op de A12 richting Brussel verlies je 10 minuten vanaf Londerzeel Industrie. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
6: Dit is... Top.

0: De begrotingsgesprekken van onze regering De Wever die moeten nog goed en wel beginnen.
1: De ochtend van Top.
0: En toch kunnen we met z'n allen nu alweer naar de stembus. Alleen hoef je er je zetel of je bed zelfs niet voor uit. Ja, want ik heb het gelukkig niet over de verkiezing van onze parlementsleden. Dat zou nog een tijdje moeten duren als alles goed gaat. Wel over de verkiezing tot beste DJ van het moment. Want de stemming voor de DJ Mag Top 100 is weer geopend. Dat is het magazine dat elk jaar op zoek gaat naar de beste DJ ter wereld. Best toonaangevend, dat betekent echt wel iets in de wereld. Vandaag bestaat die top 3 nog uit Alok, Martin Garrix en helemaal bovenaan David Guetta. En jij kunt er nu dus voor zorgen dat die helemaal door elkaar gegooid wordt door te stemmen op jouw favoriete DJ. Kan je doen via djmag.com, heel gemakkelijk. Vorig jaar stonden er trouwens ook twee Belgen in de top 10. Enfin, twee. Eigenlijk drie, want net buiten tot op drie Dimitri Vegas en Like Mike op vier. En dat zijn er al twee. En op negen Charlotte Witte. En ik denk dat dat beter moet kunnen. Ja.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Dus ik ben benieuwd, wie is voor jou de beste DJ van dit moment? We gaan ons even geen hol aantrekken van die DJ Mag Top 100. Ik ben vooral benieuwd naar jouw mening. Wie is op dit moment een van de beste DJ's van het moment? DJ, producer, noem het maar op. Het is welkom via de Top Radio BE-app. Dat kan Jugel zijn, dat kan Dimitri Vegas en Like Mike zijn, dat kan Another zijn, dat kan eender wie zijn. Zo ook bijvoorbeeld deze Jonas Blue. Je weet het, kom maar door in de Top Radio BE-app. Wie is de beste? I'm going on.

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics en more. Tickets en info 12inchlovers.be.
1: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
4: DJ Yuri, de meest allround DJ.

0: De stemming voor de DJ Mag Top 100 is weer geopend. Stemmen kan je doen via djmag.com. Maar los daarvan zijn wij ook gewoon op zoek naar de beste DJ aller tijden.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Heel wat berichten kwamen binnen via de Top Radio BE-app. Het beste berichtje tot nu toe komt van Maarten. Die zegt, ik ga voor Ruben van Gucht. Dat is een grapjurkje, ongelooflijk. Anton zegt, voor mij Oliver Heldens, ja, die is ook wel goed. Pat B heb ik een paar keer zien binnenkomen. Armin van Buuren, David Guetta, Kygo, noem maar op. Kijk, laat even weten wat jij ervan vindt via de Topradio BE. Wie is voor jou op dit moment de beste DJ aller tijden? Kan ook zijn dat je de naam van jouw favoriet al hebt horen voorbij komen. Wel, bevestig dat dan maar even. Zet het wat kracht bij via de Topradio BE. Dan nemen we zo meteen een besluit. Na

0: is toch een vraag dat leeft. Daar ben ik zeker van. Wie is voor jou de beste DJ van dit moment? Ik vraag het omdat de stemming voor de DJ Mag 100 weer geopend is.
1: De ochtend van Top.
0: Stemmen kan je doen via djmag.com. Doe dat vooral, zeker als je een uitgesproken favoriet hebt. En die kans is ontzettend groot. Zeker als ik de Top Radio BE heb bekijk. Ik zie Christophe zeggen dat hij fan is van Marlon Hofstad. Ja, dat is wel echt een hele sterke hoor. Oh man, ik heb die live gezien op Paradise City een paar weekends geleden. En ik ben daar... daar heeft hij mij volledig overtuigd van zijn kennen en kunnen. Dat ongetwijfeld. Pat B heb ik nog een paar keer zien binnenkomen. Ik zag Volkert en Victor Verhulst binnenkomen. Ja, kijk, ik kan ook iedereen zijn goesting. Nog eens Pat B, Don Diablo. Dat heb ik ook zien passeren. David Guetta. En dan was er ook nog Steven uit Nienhoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Brian.
0: Jij hebt een zeer uitgesproken mening. Vertel, wie is voor jou de nummer 1?
2: Mijn nummer 1 is Armin van Buuren.
0: En waarom? Heeft dat een specifieke reden?
2: Goh, ik heb die al een paar keer op Tomorrowland gezien. Mm-hmm. Vorig jaar in Ibiza, in Dancing Ushuaia.
0: Oh ja, amai. Een speciale set of zo? Of was het iets uniek?
2: De laatste set van het seizoen, de closing show.
0: Direct de closing, alright, leuk. En beschrijf dat. Wat was er zo speciaal aan? Wat was er zo goed aan?
2: Goh, die opbouw van die set, die sfeer, de zangeressen die kwamen, ja, alles.
0: Eigenlijk alles op en alles aan, zoiets. Alright, fantastisch. Ga je dit jaar terug naar

0: Kijk, Steven. Maar goed, ik snap het. Ik snap het. Leuk, Armin van Buuren. Weet je wat? Ik ga hem voor je draaien. Is dat een idee?
1: Ja, heel goed.
0: Voilà, daarmee gaat die werkdag toch nog net iets beter vooruit. Ja. Steven, merci om even aan de lijn te komen en een fijne werkdag, vriend.
1: Ja, sorry, oké. Sorry, oké.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Dit is Stop!
5: Nog voor 9 uur kan je in de prijzen vallen dankzij het Ik Verveel Mij alarm. Eerst Top Headlines krijg je van Serafine.
6: Goedemorgen. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
7: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg

0: grappig dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
1: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro, een huis gemiddeld 357.000 euro. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74 jaar. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy.
2: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
1: En zo'n screening levert ook vaak vals positieve resultaten op. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. En in het noordoosten is een spoorwegbrug geraakt. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. President Trump had de nieuwe aanvallen gisteren aangekondigd. In totaal zijn 90 doelwitten in Iran geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Dat zei doelman Thibaut Courtois gisteravond op een persconferentie. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zei Courtois.
3: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen. Dus ik denk dat wij daar ook zo voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
1: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. Bij Spanje is er respect voor onze duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. En premier Bart Wever heeft gisteren na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erbij. De Wever ontdekte het pas toen hij landde op Melsbroek. Hij liet de revolver daar achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere leiders kregen een wapen mee naar huis. We krijgen een zonnige dag, maximaal tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer en op begin volgende week blijft het hoogzomer.
4: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Reumst een kwartier extra. Op de E19 richting Mechelen dan, tussen Kontich en Mechelen-Noord, 10 minuten erbij. En dat is ook het geval op de Brusselse binnenring, tussen Strombeek-Bever en Machelen-Woluwelaan, 10 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
5: Dit is Top.
4: Bijna 8:05 op deze donderdagochtend en je dag is nu al goed. Zometeen met Avicii, na Kete en John.

0: me toe een kleine aanpassing voor te stellen. Niet I could be the one, maar you could be the one. Ja.
1: Ik verveel mij.
0: Alarm! Jij kunt in de prijzen vallen als je het Ik verveel mij alarm spot. Een nieuwe dag, een nieuw rad. Met daarop weer nieuwe vier duo-tickets die voor jou kunnen zijn. Als je het Ik verveel mij alarm kunt spotten. Met vandaag op het rad The Park, Snow World, Slipway en Bellewaarde. En ik vind die Slipway eigenlijk wel interessant, want het is zo'n slipcursus. Heb ik altijd al eens willen doen. Dus mocht je dat winnen, weet, ik ben stik jaloers op jou. Het enige wat je moet doen is dus dat Ik verveel mij alarm horen loeien. En ik denk dat dat nu is. En je weet wat je te doen staat. Even insturen, ik verveel mij via de Top Radio BE-app. Bel ik je, dan val je in de prijzen.
2: Top

0: Je kan weer met je gat in de prijzen vallen.
1: Het
2: Ik verveel mij
1: alarm.
0: Dankzij het Ik verveel mij alarm en het Ik verveel mij rad. Een digitaal rad hier in de studio waar vier duo-tickets ophangen met vandaag ofwel The Park, Snow World, Slipway of Bellewaerde. Een van die vier is voor Wouter. Wouter uit Lichtaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, hey, hey. Jij bent nog niet aan het werk, want jij staat met de laatste. Wat ben je dan wel aan het doen?
3: Momenteel ben ik aan het winkelen voor boodschappen en eten.
0: De boodschappen eten, dat is heel belangrijk. Kijk, je bent nu al zeker van het feit dat er een duo-ticket in dat winkelmandje komt te liggen zometeen. Dat is zeker. Welke van de vier is jouw favoriet, Wouter?
3: Ik zou zeggen Snow World, omdat ik graag wat meer van de kou houd dan van de warmte.
0: Alright, jij wilt even gaan afkoelen in Snow World, dat snap ik. Ja. Ben je een fervente skier of snowboarder, welke van de twee?
3: Snowboarden doe ik wel graag, ja.
0: Ja, dat snap ik. Alright, super, kijk, dan ga ik een ruk geven aan het rad. Mag dat hard of zacht zijn, wat zeg je?
3: Doe maar middelmatig.
0: Middelmatig, daar ben ik niet goed in. Het is zwart of wit bij mij. Alright, daar gaan we. 3 en een 2 en een 1... To Snow World or not to Snow World. Spannend. Oh. Ah. Alleen. Ah. Het is zo net het vakje erna geworden. Wouter, The Park.
3: Oh, dat is ook leuk.
0: Dat is ook plezant. Ik ben er zeker van dat die mannen ook wel airco hebben. Dus afkoelen gaat daar ook wel lukken, denk ik. Wouter, dankjewel om mee te spelen en een zeer fijne werkdag straks.
3: Ja, dankjewel.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
8: Your summer beat.
9: Top.
8: Wow.

0: in de ochtend van Top. And the less I know, the better. Goedemorgen, het is ruim 8:30. En drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Zemst en Rumst verlies je 25 minuten. En op de E17 richting Gent, door een ongeval in de Pinte, een kwartier extra vanaf de kruis Houten. En op de E19 richting Mechelen, tussen Kontich en Mechelen-Noord, een kwartier erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleep Life. Sleep
2: Life. Solde bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solde bij Zalando.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
7: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
9: Dit is Top.
10: Your summer beat.
9: We make you move. Brian Lufrimo. Yeah.

0: Elke donderdagochtend krijg je hier in de ochtend van Top 2 zeer nuttige tips.
1: Zomer zonder centen.
0: Een uitstaptip en een budgettip om de zomer zonder centen door te komen. Of om dus zo min als mogelijk budget te spenderen. Zeker als je kinderen hebt die je 2 maanden lang moet bezighouden, kan ik me inbeelden dat dat best nuttig kan zijn. En vandaag dus een nieuwe tip. Zometeen Kelly. Zij gaat jou die geven, Kelly de Keizer. En de tips van vorige week kan je ondertussen trouwens herbeluisteren via onze website of de Top Radio BE app. Het is maar dat je het weet. Zometeen dus zomer zonder centen met Kelly. Eerst Calvin Harris.

0: is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
3: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
4: Ah, wat doe jij nu?
2: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
3: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Elke donderdagochtend krijg je dus in de ochtend van Top 2 zeer nuttige tips.
1: Zomer zonder centen.
0: Krijg je van Kelly een uitstaptip en een budgettip om de zomer zonder centen door te komen. Of om toch zo min mogelijk budget te spenderen. En zeker als je kinderen hebt die je 2 maanden moet bezighouden, lijkt mij dat mooi meegenomen. Kelly, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hey. Vorige week was de tip, ga naar de speelgoedwinkel met het spaarpotje van de kinderen. Wat heb je vandaag in petto?
2: Ja, vandaag, iets wat ik eigenlijk elke week doe, is ik doe korte uitstapjes in de voormiddag. En dan, dan moet je eigenlijk zo tussen de uren van het eten mikken, waardoor dat je op verplaatsing geen geld moet uitgeven.
0: Ah ja, alright. Dus, hoe voel je dan de rest van de dag op?
2: Ja, heel raar, maar als wij op uitstap zijn geweest in de voormiddag, dan vinden mijn kinderen in de namiddag hun speelgoed weer ineens heel leuk. Dat heeft dan zo wat zuurstof gegeven om samen te spelen.
0: Ah ja, oké, ik snap het. Dus even heel cru gezegd, in de voormiddag goed afmatten, lekker moe maken. En dan zijn ze in de namiddag meer op hun gemak met hun eigen speelgoed die ze thuis al hebben liggen.
2: Voilà, dat perfect samengevat.
0: Fantastisch. Ja, een hele goede tip dat ik daar zelf niet ben opgekomen. Ongelooflijk. Je geeft ook een uitstaptip. Vertel eens, waar neem je ons deze week mee naartoe?
2: Ja, vandaag gaan we iets verder. We zijn er al geweest, superleuk. En dat is de Pump Track in Middelkerke. Die ligt naast het zwembad, waar ook een speeltuin is. Je kunt daar naar het toilet gaan. En mijn kinderen vinden dat geweldig.
0: Naar het toilet gaan, bedoel je? Of...
2: Ook. Ja, nee. Maar ik denk dat alle ouders gaan begrijpen dat het heel belangrijk is dat daar een toilet is. Alleen dat daar een toilet in de buurt is. Maar de Pump Track, zeker met jongens, geweldig. Je moet alleen zeker een helm meenemen, want het kan wel iets wat wild worden.
0: Sorry, maar wat is een Pump Track?
2: Een pump track is zo een soort van fietsparcours met heel veel heuveltjes, waar ze hun volledig kunnen uitleven.
0: Alright, eigenlijk een mountainbike parcours eigenlijk, zoiets.
2: Ja, zoiets.
0: Ah,
2: ja.
0: Maar dan hip. Maar dan hip, ja. Het moet allemaal cool zijn. Dat is zo. Ja. Alright, kijk, weer wat bijgeleerd. Kelly, dankjewel. Ik zag trouwens op jouw socials dat je gisteren je volgers hebt laten beslissen hoe jouw dag eruit zag.
2: Ja, mijn kinderen waren daar super blij mee, vonden dat kei leuk. Dus we hebben zo wat peilingen gemaakt van, moeten we bijvoorbeeld een slaatje eten of een belegd broodje of wat moeten we doen in de namiddag? En dan hebben mijn volgers mogen beslissen wat dat dan ging zijn.
0: Ah ja, right. En dat is goed bevallen, goed meegevallen?
2: Ja, mijn kinderen mochten bijvoorbeeld even op hun tablet zitten, wat dat eigenlijk niet mag van mij. Dus die zijn de social media moeders heel dankbaar.
0: Ja, dat snap jij iets minder, of niet?
2: Goh, ik vond dat half uurtje rust, dat was mij ook wel gekomen. Dus dat was oké voor mij.
0: Dat dacht ik. Kelly, merci en graag tot volgende week.

hele goede morgen. Aan daarnet de zomer zonder centen met Kelly. De tips die staan al online, dus je kan er even naar luisteren als je het gemist zou hebben. Via topradio.be of de Topradio BE-app. Onderweg richting 9 uur met de top headlines zometeen. Eerst Alesso en Zara Larsson. Words na Ellie Oaks.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Straks duiken we weer de Summer Beat 1000 in na de top headlines. Krijg je van Serafien Smits.
5: Goedemorgen. In Molenbeek in Brussel is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een huis. Er is veel schade aan de deur, verschillende ramen vlogen stuk, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy, omdat niet elke borstkanker zich op dezelfde manier ontwikkelt.
6: We weten dat er bepaalde types borstkanker zijn die extreem agressief zijn. Dus komen we sowieso te laat met onze kankerscreening. Anderzijds zijn er ook kankers die heel traag groeien, stoppen met groeien of die zelfs eigenlijk compleet verdwijnen. Uiteraard leidt die overdiagnose dus tot behandeling van tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend.
5: En er zijn ook

0: vaak vals positieve resultaten. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen 2500 euro minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
1: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
0: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld 286.000 euro, een huis gemiddeld 357.000 euro. President Trump dreigt met nog veel ergere aanvallen als Iran reageert op de beschietingen van afgelopen nacht. Het Amerikaanse leger viel in totaal 90 doelen aan. In het westen van Iran vielen zeker 3 doden en meerdere gewonden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt ook zo goed als stil. Het was de voorbije weken net weer wat op gang gekomen door het staakt-het-vuren. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Veel zon vandaag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
2: Twee plekken waar je meer dan 15 minuten verliest is het geval op de E17 richting Gent. Komt door een ongeval in de Pinte, ben je 50 minuten kwijt vanaf Waregem. Op de E19 richting Antwerpen is het ook 25 minuten file rijden tussen Semst en Rumst. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan dat kwartier.
3: Dit is Top. Brian Loufrimo.
2: Zometeen dus een plons in het bad dat de Summerbeat 1000 heet voor een nieuwe Summerbeat Battle. Eerst Tom Odell en zijn Another Love. Top. In de Tiësto remix. Your Summer.

0: Elke dag blikken we samen even terug op de Summerbeat 1000. Doen we met de Summerbeat Battle. Speciaal om die zomerse werkdag even extra goed in te zetten.
1: Summerbeat Battle.
0: En dus ook vandaag heb ik weer twee tracks voor je uitgekozen. Twee tracks van dezelfde artiest deze keer. Want vandaag tikt de thermometer weer vrolijk de 30 graden aan. Doet dat hetzelfde vrij soepeltjes. En dan heb je gewoon nood aan de Black Eyed Peas. Ja, dat vind ik. Dit is keuze 1.
1: 50.
0: Dan dit gaat het vandaag niet meer worden, denk ik. Mashkenara van de Black Eyed Peas vond je op nummer 50 in de Summerbeat 1000 en is vandaag keuzemogelijkheid 1 in de Summerbeat Battle.

Wel, ga je wat meer verdraagzaamheid prediken en dan kies je natuurlijk voor Where is the Love. Is keuze 2 vandaag in de Summer Beat Battle. Welke wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Keuze 1 voor Mashkenada van de Black Eyed Peas. Keuze 2 voor Where is the Love van diezelfde Black Eyed Peas. Ja, dat komt sowieso goed. Welke keuze je ook maakt. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Krijg jij van mij Major Lazer en

0: We zitten dus midden in onze Summerbeat Battle.
1: Summerbeat Battle.
0: Ja, twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar zet. En dan is het aan jou om mij te laten weten welke van de twee jij graag zou horen. Dit was keuze 1.
1: 50.
0: The Black Eyed Peas met Mashkenada. Of welk koos jij voor nummertje 2?

0: Black Eyed Peas met Where Is The Love. Kleine tussenstand trouwens, op dit moment wint Where Is The Love. Dus als je daar nog verandering in wilt brengen of die winst wilt bevestigen, dan weet je wat je te doen staat. Keuze 1 of keuze 2, nu via de Top Radio BE app.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Ego.

Nou, ook zij moeten een zeer goede festivalzomer hebben, denk ik, deze zomer. Bless and Terms and Conditions bij Top. Een hele goede morgen. Het is bijna 9:30 en het is tijd om onze Summer Beat Battle neer te leggen. Je kreeg van mij twee keuzes. Ofwel Mash Kenana van de Black Eyed Peas, ofwel Where is the Love van diezelfde Black Eyed Peas. Twee tracks uit de Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar gezet heb. En je hoort het al aan het pianootje op de achtergrond. Ja, je hoort hem het minste, maar hij stond wel het hoogste in de Summer Beat 1000. En hij heeft dus ook nipt de meeste stemmen gekregen.

0: even hebben over het WK-voetbal. Heel even, heel kort. Ja. Zometeen, eerst drie plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Gent. Tussen Waregem en Deinze verlies je 20 minuten. De E19 richting Antwerpen dan ook nog 20 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Reumst. En ook op de Brusselse buitenring is het aanschuiven 20 minuten extra vanaf Groot-Bijgaarde. Komt door een ongeval. Zo zie maar, voor elk wat wils. Sta je ergens anders in de file, dat kan. Verlies je niet meer dan die 20 minuten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Morgen dan is het zover. De kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal. En ja, ik had mij eigenlijk voorgenomen om vandaag niet over dat WK te praten. Maar ja, mission failed, kan ik je vertellen. Al heb ik wel een zeer goede reden. Ja, want de voorbije week kon je hier bij Top al een aantal WK-mixjes horen. Dat waren dan dikke schijven met daarop het commentaar van de sportcommentatoren van de match. Ze waren dat bij België-Senegal de eigenste Peter van den Bent bijvoorbeeld.
1: Maar daar is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt! Lukaku doet het!
0: Kijk, en je hoort aan alles dat dat zeer iconisch is. Wel, wat hebben we gedaan? We hebben die mix op onze website gezet en op onze topradio.be-app. Het enige wat je moet doen is hem even openen, topradio.be, en de topradio.be-app kan je even naar luisteren. En ook de versie met Sandstorm van afgelopen match tegen Amerika, die we uiteraard ook glansrijk zijn gewonnen, vind je daar. Dus als je even extra motivatie nodig hebt, extra goede sfeer tijdens die match volgende week, morgen liever, dan zou ik hem maar opzetten. Je weet wat je te doen staat.
2: Dit is de top tune of the week.
3: Manuals en Brian V. Where do I go?
2: We

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Ik krijg dan niet om uges, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
2: Gooses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, hè.
2: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: straks naar de top headlines Thibaut van Leliendaal. En hij geeft tickets weg voor een festival waar wij ook naartoe gaan met onze Silent Disco. Dus als je er wil bij zijn, dan zou ik Thibaut van Leliendaal zometeen gewoon lekker laten aanstaan.
1: Dit is top.
0: Dat is voor zometeen. Eerst nog John Dalbeck.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Serafien. Een goedemorgen, Serafien.
2: Goedemorgen. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde 2 vrouwen. Nog 2 anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.
1: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Brusselse buitenring, daar is een ongeval gebeurd tussen Groot-Bijgaarde en Pede Square. Daar verlies je 22 minuten. En op de E19 richting Antwerpen, daar moet je 17 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top! Thibaut van Leliendaal.
1: Nog 2 dagen te gaan en mijn vakantie en die van vele arbeiders kan gaan beginnen. Nu beginnen we met Thomas Gray en Rumors.

Hallo, hallo, goedemorgen, donderdag 9 juli vandaag. Volgende week staat het bouwverlof voor de deur, als ook mijn verlof. En ik kijk er al naar uit, naar mijn verlof, zeg. Eindelijk uitslapen, dat is eigenlijk waar ik het meeste naar uitkijk. Maar nu nog even bij de les blijven. Ik loods je door deze donderdagvoormiddag met Propsa en Clooney, want die zijn onderweg. Maar eerst nog Rasputin van Majestic en Boney M.

duidelijk maken. Ik zei dat mijn verlof bijna gaat beginnen en dat ik vooral uitkijk naar het uitslapen. En ik krijg hier een bericht van Andy in de Top Radio B-app. Lang uitslapen, vraagteken. Je begint maar om 10 uur te werken. Wij wel altijd om 6:30. Wel, Andy, kunnen we even verdedigen? Ik sta wel altijd op om 6:30 ochtends om mijn hond uit te laten en om hier op tijd te zijn. Bon, dat wou ik maar even gezegd hebben. Kijk, zometeen geef ik een duo-ticket weg voor Beach Party Bocholt. Dat is op donderdag 30, vrijdag 31 en zaterdag 1 augustus. En ik mag een duo-ticket weggeven voor de vrijdag 31 juli. Gewoon blijven hangen of stoppen.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering. Waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Op donderdag 30, vrijdag 31 en zaterdag 1 augustus kan je naar Beach Party Bocholt. Wij gaan daar ook zijn met onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco, waar je onze drie vibes kan uitproberen. Top Techno met Maite de Dekker, de hits van Top met Simon T en Top Schaamteloos met Jeroen en Koen. En jij kan daar misschien wel op onze kosten naartoe, naar die Beach Party Bocholt. En dat voor vrijdag 31 juli. Want ik heb één duo-ticket over. Als jij dat duo-ticket wil winnen, dan moet je wel de volgende vraag correct beantwoorden en mij het antwoord doorsturen via de Top Radio BE-app. De vraag luidt als volgt. Welke DJ, die ook op de line-up staat van Beach Party Bocholt, schrijft zijn naam met een 5 in plaats van een S? Nou, het is een moeilijke vraag. Als je het weet, dan mag je het antwoord insturen via de Top Radio BE-app. De computer kiest zometeen een winnaar. Ik geef dus ook een tip. Ga rap naar de website van Beach Party Bocholt. Hij staat op de line-up van vrijdag 31 augustus. Dus nog een keer de vraag. Welke DJ die daar ook op de line-up staat, schrijft zijn naam met een 5 in plaats van een S? Laat maar komen.

Zometeen kies ik er een winnaar uit voor Beach Party Bocholt. Voor vrijdag 31 juli voor een duo-ticket. Maar eerst moet ik even het programma onderbreken voor Breaking News. Want goed nieuws voor de fans van Club Brugge, want Club Brugge mag beginnen bouwen aan hun stadion. Er is net binnengekomen, pushbericht via Heilen en het Nieuwsblad enzovoort. Het is ook bevestigd door de socials van Club Brugge zelf. Ze mogen beginnen bouwen en ze gaan ook dit jaar al beginnen bouwen aan dat nieuwe stadion. De bedoeling is dat ze daar in het seizoen 28-29 hun eerste wedstrijd zouden spelen.

0: De nieuwste van Madonna op top, Dansteria. Ik gaf een duo-ticket weg voor Beach Party Bocholt, geldig op vrijdag 31 juli. Het enige wat je daarvoor moest doen was de vraag beantwoorden. En die vraag was, welke DJ staat daar op de line-up en schrijft zijn naam niet met een S, maar wel met een 5? Het juiste antwoord was DJ Snapback. Er is ook heel veel binnengekomen via de Top Radio BE-app. Maar ik heb er één iemand uitgekozen en dat is Justin uit Diksmuiden. Jij wint die duo-ticket. Of het nieuwe ticket liever. En hou de Top Radio BE-app in de gaten. En ook je mail, want die tickets die komen eraan. Ondertussen is het 10:30 geworden. Er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 16 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Top.
7: Your summer beat.
6: We make you move. Thibaut van Leliendaal.

0: Shit.
1: Nog drie kansen om jouw mening te geven over Michiko van DJ Goya en Jason Derulo. Jason Derulo die komt trouwens naar België. Op zaterdag 15 augustus komt hij naar de Cocorico. En ik heb het gecheckt. De laatste 50 tickets die staan nu in de verkoop. Dus als je fan bent van Jason, niet twijfelen. Gewoon naar de website gaan van Cocorico om je tickets te bestellen. Ook niet twijfelen om nu je mening te geven met Hit of Shit door te sturen via de Top Radio BE-app voor deze Michiko van DJ Goya en Jason Derulo.

Ik heb het al gezegd, hè. Ik vind hem elke dag beter en beter worden, deze Michiko van DJ Goya en Jason Derulo. Maar wat vind jij ervan? Of wat vond jij ervan liever? Hit als je het goed vindt, shit als je het niet vond. En dat mag via de Top Radio B-app, zoals altijd.

0: Maak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
6: Gok, weet niet. Twijfel nog.
5: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

0: Jij mocht weer je mening geven over Michiko. Wat vond jij ervan?
1: Hit of shit?
0: En ik moet zeggen, de meningen zijn aan het keren voor deze Michiko van DJ Goya en Jason Derulo. Want in het begin van de week was er weinig positieve die binnenkwam in de Top Radio bij App. En nu is het andersom. Heidi die vindt het echt een hit. Hoe langer, hoe beter vind ik het een hit. Isolde, Laura ook hit. Lopke, dikke hit voor Michiko, stuurt ze. Nicola ook, die zegt, klinkt goed, hit voor mij. Al is het niet mijn genre muziek, maar ik vind het toch goed. Dat vind ik leuk dat je dat dan laat weten, Nicola. Merci daarvoor. Karin, die is grote fan van Jason. Alex vindt het een dikke hit. Margot, ook dikke hit. Er zijn heel weinig shits die binnenkomen. Enkel Steen stuurt door. Nee, ik ben nog altijd geen fan van deze Michiko. Kijk, dat kan. Iedereen zijn mening. Maar vandaag echt wel gekeerd door de meningen over Jason Derulo. Het is vandaag een dikke hit geworden. Zeer benieuwd, want morgen hoor je hem voor de laatste keer. En dan valt ook de eindbeslissing in de Top Hit 40.
2: Nieuw

Volgende week start het bouwverlof. Dus als je zelf bouwverlof hebt, dan mag je mij dat eens laten weten via de Top Radio BE-app wat jouw plannen zijn. Ga je op reis of blijf je thuis? Of ga je bijklussen, flexijob ofzovoort? Kan allemaal. Laat het mij eens weten via de Top Radio BE-app. En na de Top Headlines overloop ik wat er allemaal is binnengekomen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Goed nieuws voor de supporters van Club Brugge en misschien ook wel het Belgisch voetbal. Goedemorgen, Serafine.
5: Goedemorgen. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk De Vouw.
6: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Wredelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden. Want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
5: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympia zitten in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. In de gevangenis in Brugge is seriemoordenaar Renaud Hardy overleden. Hij was 64 en al een tijdje ziek. Hardy kreeg 8 jaar geleden levenslang voor de verkrachting, foltering en moord op 2 vrouwen en moordpoging op nog 2 anderen. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een klein uur geleden begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
7: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
5: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden.
4: Er is nog 1 plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Op de E19 richting Antwerpen. Reken daar 12 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
3: Dit is Stop. Thibo van Leliendaal.
4: Met mooi gezelschap van Dua Lipa nu. Zij tovert een lach op je gezicht met Houdini. Goedemorgen.

Volgende week start het bouwverlof en ik vroeg hier net wat jouw plannen zijn. Is dat op vakantie gaan of is dat wat bijklussen, flexijobben of zo? Lars uit Lennik die gaat 2 weken op vakantie naar Spanje met de kids. Kiara uit Rums die blijft lekker thuis. Gewoon 3 weken rust kan ik wel gebruiken, schrijft ze. Begrijp ik ook, Kiara, geniet er vooral van. Jonas uit Vianen die gaat nog wat bijklussen. 3 dagen per week gaan flexijobben in een restaurant. En dan heb ik hier nog Bart uit Leden die stuurt flexijobben allemaal goed en wel. Ik heb daar niks dan miserie mee met die flexies en vind juist de juiste mensen niet meer. Wel, als jij net zoals Bart moeite hebt met mensen te vinden of de juiste mensen te vinden, dan heb ik daar misschien wel een oplossing voor. Ik kom er zo meteen op terug na de bouwsta.

0: kreeg een bericht van Bart in de Top Radio B-app over het feit dat hij niet de juiste personen vindt op het werk. Ja, Bart is kleine, zelfstandige en ik kan dat begrijpen, dat lijkt mij niet gemakkelijk. Ik zou het zelf niet weten hoe ik het moet doen. Dus ik ga er iemand bij halen die er wel van wat kent.
1: Dit is Top. We make
0: you move. Je hoort zo meteen wie na Milking en Madison.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: Ben jij ook hopeloos op zoek naar de juiste mensen in je bedrijf? Wel, dan heb ik, oftewel Thibaut, daar misschien wel de oplossing voor. Dag Thibaut, naamgenoot.
1: Dag Thibaut, aangenaam.
0: Zeg, jij bent founder van de personeelsmagneet. Wat is dat juist?
1: Yes, de personeelsmagneet, dat is mijn online platform waarmee bedrijven personeel aantrekken zonder interim, zonder recruiters en zonder jobboards. Mm-hmm. De meeste bedrijven die komen bij ons binnen op het moment dat ze eigenlijk alles al hebben geprobeerd om personeel te vinden.
0: Hopeloos.
1: Tevergeefs, inderdaad. En eigenlijk verschiet ik daar ook niet van. Als we gaan kijken naar de klassieke kanalen van vandaag de dag, die focussen zich vooral op de mensen die actief op zoek zijn naar een nieuwe job. En dat is zeker niet verkeerd. Echter ga je daardoor wel een heel groot deel van de arbeidsmarkt missen met die strategie. We kunnen schatten dat 5-10% van de mensen actief op zoek is naar een job. Okay. En eigenlijk al de rest heeft al een beroep. En daarom zetten wij de personeelsmagneet in. Wij focussen ons niet alleen op die actief werkzoekenden, maar wij trekken heel die pool open. En we gaan ook de mensen die niet actief op zoek zijn naar een job gaan benaderen met jouw vacature voor uw bedrijf. Hoe we dat exact doen...
0: Want dat is mijn volgende vraag. Dat wil je niet zeggen.
1: Dat ga ik vandaag nog niet kunnen uitleggen. Okay. Maar ik kan al wel een kleine hint geven. En dat is dat we gebruik maken van social media advertenties als onderdeel van de personeelsmagneet.
0: Okay. Dat is zo een tipje van de sluier. Zo.
1: Inderdaad.
0: Oké, kan je wat voorbeelden geven van bedrijven of zo die al met jullie hebben gewerkt?
1: Ja, zeker. Van Trier Groep uit Kalmthout, een automotive bedrijf. Zij waren op zoek naar 2 service advisors, een magazinier en een carrossier. Ja? Dat zijn gigantisch moeilijke profielen om te vinden.
0: Ja, knelpuntberoepen.
1: Correct, inderdaad. En op enkele weken tijd hebben die al die mensen gevonden en ook effectief aangeworven via de personeelsmagneet. Een ander voorbeeld uit een bouw, Nick Handes Schilderwerken. Zij waren op zoek naar een ervaren schilder, ook moeilijk om te vinden.
0: Ja,
1: en echt waar, dit is niet gelogen. Op 3 uur tijd heeft iemand via de personeelsmagneet gesolliciteerd met meer dan 20 jaar ervaring. En die hebben ze uiteindelijk ook aangenomen en die werkt daar vandaag nog.
0: Oké, en wat als het niet zou werken? Want dat kan waarschijnlijk ook.
1: Ja, tuurlijk, dat kan ook gebeuren. Stel nu dat het uiteindelijk niet werkt voor jou, dat de personeelsmagneet niet werkt voor jouw bedrijf, dan betalen wij u met 110% terug.
0: Oké, garantie, zo is garantie.
1: Klopt, en dat is geen mop, dat staat effectief ook zo in de overeenkomst. En ook nog wel belangrijk om te benadrukken, als je nu iemand gaat aannemen via de personeelsmagneet, dan kan je die meteen op je eigen payroll zetten. Dus je hoeft dat niet via een externe partij zoals ons bijvoorbeeld te doen. Nee, je kan die meteen aannemen. En voor de werknemer is dat ook veel beter. En dan nog een laatste punt. Je kan ook de mensen meerdere keren aannemen. Dus met andere woorden, je kan meerdere mensen aannemen via de personeelsmagneet en je gaat geen fee per aanwerving moeten betalen.
0: Ah ja, oké, dat is ook handig. Wat als ik nu een bedrijf ben en ik denk zo van, oh, dat interesseert me wel. Waar kunnen ze je vinden?
1: Stel nu, je bent getriggerd, je hebt iets zo net gehoord en je hebt zoiets van oké, dat vind ik wel interessant. Ik zou heel graag zelf ook personeel willen aantrekken. Dan moedig ik u sterk aan om naar www.personeelsmagneet.be te gaan. Via mijn website kan je automatisch een afspraak in mijn eigen agenda inplannen. En vervolgens voeren wij samen een concreet en een eerlijk gesprek van 20 of 30 minuten om te kijken, 1. Of wij u überhaupt kunnen helpen. En 2. Hoe dat de personeelsmagneet voor jouw bedrijf kan werken. Dus ben je getriggerd? Ga naar mijn website www.personeelsmagneet.be en ik zie jou graag aan de andere kant.
0: Oké, super. Bedankt Thibaut om langs te komen en om het uit te leggen. En tot de volgende misschien.
1: Dankjewel, tot de volgende.

0: Half 12, zometeen krijg je Virtual Zone van mij met Heaven. Eerst nog de vertragingen. Nog twee vertragingen van meer of 10 minuten. Op de E403 richting Kortrijk, daar moet je 13 minuten bijtellen tussen Templeuve en Etampouy. En tenslotte op de E910 richting Antwerpen, 12 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go yellow! Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI app of je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
0: Dit is Top.

0: somebody else. Ik heb weer een nieuw dilemma voor jou.
1: Daily Dilemma.
0: Het is warm en de komende dagen gaat de temperatuur ook maar blijven stijgen. Dus dan zoek je af en toe wel eens verkoeling op in de douche. Ik douche bijvoorbeeld veel meer als het warm is dan in de winter of zo bijvoorbeeld. Gewoon ja, want ik ben dan zo plakkerig na een volledige dag of 's ochtends of ja, tijdens de nacht, weet je ook. Ik vind dat niet plezant. Swat, ik wijk een beetje af, ik weet het. Maar de vraag van vandaag of het dilemma van vandaag luidt als volgt. Douche jij je warm of koud? En dan bedoel ik dan met warm of met koud water. Dus ben jij een warme waterdoucher of een koud waterdoucher? Hoe douche jij? Dat is wat je mij mag laten weten. We verdelen ons weer in twee kampen vandaag. De warme douchers en de koude douchers. Let me know in de top

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
6: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
6: Interesse in machines.
7: Check.
6: Goede werksfeer.
7: Yes.
6: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Daily Dilemma.
1: Neem jij een warme douche of een koude douche? Dat was het dilemma van vandaag. Kimmy die stuurt: ik ga alle dagen in een lauw bad en daarna spoel ik mij af met koud water. Zalig is dat met deze temperaturen. Niels die doucht zowel warm als koud, afhankelijk van de locatie. Dat begrijp ik niet helemaal. Afhankelijk van de locatie. Ja. Goed, kijk, we gaan door. Theo die heeft een hele uitleg. In de winter doucht hij warm, en, want dan is hij altijd in de koude buiten. En dat doet een goede warme douche toch deugd. En in de zomer, ja, dan staat hij zoals nu vandaag in 30 graden te werken. En dan kan een koude douche wel eens deugd doen. Begrijp ik? Ik volg je daarin, Theo. En dan heb ik nog team lauwe douchers, helemaal vergeten. Sven, Johan, Pede, die douchen allemaal met lauw water. Was ik helemaal vergeten. Sorry, mannen daarvoor. En dan heb je nog Onas, die doucht zonder water. Dan moet je mij ook eens uitleggen. Zonder water douchen, man. Hoe doe je dat?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ja.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Super Solder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Dit is Top.
5: Goedemiddag, het is 12 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je van Serafine. Serafine, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
7: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaar indienen ze nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten en het Jan Breydel stadion zal nog 2 seizoenen in eigen breed moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
6: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat dat in 2028 af is. Ook Ster Club Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
8: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
6: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan €2,1. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna €1,91. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
9: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super steil, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.

0: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
1: Nog twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Reken daar een half uur bij. En op de E403 richting Kortrijk. Daar moet je 10 minuten aanschuiven tussen Templeuven en Etampuis. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Van Leliendaal.
1: Goed nieuws, voor moest je net zoals mij op zoek zijn naar een nieuwe woning. Ik vertel het zo meteen na David Guetta en Jennifer Lopez.
2: Top.
1: Save me tonight.
2: Your summer beat. Dit is Top.

0: Leuk om zo de donderdagnamiddag te starten.
1: Dit is Top.
0: Ik heb goed nieuws voor moest je zoals mij op zoek zijn naar een nieuwe woning. Want de vastgoedprijzen die zijn de voorbije 3 maanden gedaald. Ja, je betaalt op dit moment vandaag gemiddeld 356.774 euro. Dat is de gemiddelde prijs van een huis in België op dit moment. Dat is ongeveer 1% minder dan het vorige kwartaal. En blijkbaar heeft dat allemaal te maken omdat er minder aangekocht wordt. Kopers twijfelen meer en meer om een nieuwe woning te kopen, omdat het ja, duurder en duurder werd. En daarom daalt de prijs dus nu. Dus ik stel het volgende even voor. We gaan gewoon met z'n allen nog een beetje langer wachten. En dan kan ik misschien eind dit jaar een koopje doen. Wat denk je daarvan? Is dat geen goed idee? Ik vind dat een goed idee.
2: Gewoon doen, jongens.
0: Ja.

Vandaag weer een nieuwe etappe in de Ronde van Frankrijk. En elke dag voorspel ik de winnaar van de volgende etappe. Voorlopig had ik 2 op 2. Met Tadej Pogacar en Mats Pedersen waren mijn 2 voorspellingen uitgekomen. En gisteren deed ik opnieuw een voorspelling. Is het 3 op 3 geworden? Ben ik echt zo goed in het voorspellen van de toekomst? Je ontdekt het zo. Eerst nog Medusa. Can we

0: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Meti Market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies. Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat past binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Ah, slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Eggo Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
0: 500?
9: Schatje, dat is 25 euro.
0: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
9: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Allee, jong. Gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de 3 unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
14: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
14: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh cool!
14: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
15: Ze zijn officieel geopend.
16: This is a muscle of a lunch garden.
15: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
17: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
18: Pearl, Pearl, Pearl.
19: Ching, ching.
12: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

Elke dag voorspel ik de winnaar van de Tour de France. En voorlopig had ik een goede streak, want ik had 2 op 2. En gisteren heb ik opnieuw een voorspelling gedaan. Dit was mijn voorspelling van gisteren. Ik ga de winnaar van vandaag voorspellen. Vandaag gaat Jasper Philipsen de etappe winnen. De eerste Belgische zege in de Tour. Schrijf het op, want ik kom er morgen op terug, hè. Ja, je had het eigenlijk niet moeten opschrijven, want het was helemaal fout. Jasper Philipsen heeft niet gewonnen, wel Olaf Kooi won de etappe. Jasper Philipsen werd maar 5e, jammer genoeg. Maar kijk, kan gebeuren, een foutje. Kan gebeuren toch, nee. Ik ga het vandaag wel opnieuw proberen. Bergetappe, dus ik zou kunnen zeggen Tadej Pogacar, maar ik ga daar niet voor gaan, dat is te gemakkelijk. Dus Tijmen Arendsman, die man gaat winnen vandaag.

0: Zometeen krijg je de nummer 1 in onze Top Hit 40. Eerst nog twee plekken waar je, 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je een 3 kwartier bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de A12 richting Antwerpen, daar 23 minuten bijrekenen tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Uh-huh. Ja,

0: Morgen spelen onze Rode Duivels opnieuw tegen Spanje om 9 uur. En als jij al in de stemming wil komen, dan kan dat via onze website.
1: Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet kloppen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Van Aken.
0: Want de remix met Peter van den Bent staat gewoon op onze website of via de app kan je die terugvinden. Met Sandstorm van USA tegen België en ook die van België en Senegal staat erop. Dus gewoon naar onze website gaan of via de Top Radio B-app. En daar kan je genieten van de twee remixen. En zo kom je al in de sfeer voor morgen. Want morgen België tegen Spanje.

0: mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je camionetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begin er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef D&O en meer.

0: Het is weer prachtig, terrasjes weer.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Elke dag check ik eens de kustbarometer om te zien of het al druk is aan de kust, of het nog de moeite is om te gaan. En vandaag, als ik zo kijk, is het weer heel, heel gezellig druk. Of ja, het is nog niet al te druk, laat het mij zo zeggen. Oostende, De Haan, Blankenbergen, Middelkerken en De Pannen. Dat zijn zowat de vier hotspots waar het al iets drukker is vandaag. In Nieuwpoort valt het nog heel goed mee. Ook in Kokzijde, daar is het nog niet koppen rollen aan de dijk. Dus nog zeker en vast de moeite om te gaan. Ook de treinen zitten nog niet overvol, want dat kan je ook allemaal checken via dekust.be. En het valt dus helemaal goed mee vandaag. Zeker en vast nog gaan naar de kust. Wie gaat er naar de kust vandaag of dit weekend? Huh? Het weekend komt er ook weer bijna aan. Perfect om nu te vertrekken. Laat eens weten voor moest je gaan. Zeer benieuwd.

4 voor 1. Zometeen Bram van Hee op je radio. En hij heeft de nummer 2 uit de Top Hit 40 meegenomen voor jou. Dat is voor zometeen. Nu laat ik je nog achter met nieuwe muziek. En die nieuwe muziek is van Silva Bumba. On Tonight ga je nu horen. Mij hoor je morgen terug. Tot morgen.

0: Eerste Zeeuwse supermosselen kopen? 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes? Tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur, dus tijd voor de top headlines en die krijg je van Serafien. Dag Serafien, goedemiddag.
5: Goedemiddag. We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
6: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
5: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran. Een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
7: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden. En met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En tijdelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet. Dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
5: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
4: Zalig toch? Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest er 50 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 een half uur tussen het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En op de E17 nog 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Stop! Bram van Hee.
4: Tanken wordt duurder, heb ik onthouden uit de topheadlines. Maar muziek tanken via top zeker niet hoor. Goed dat je luistert. Nu Shakira.
3: Top.
4: Dit is Die Die.

As the Rush Comes. Daar doen we niet aan mee deze middag. We gaan ons niet laten opjagen. Ik heb veel muziek om je werk goed te laten vooruitgaan bij Top. Zometeen Gordo met Reinier Zonneveld. Loco Loco is onderweg. En nu Martin Garrix met Love. Dit is Matt.

0: En dan België even achter ons laten. Want
1: weet je waar?
0: Kauwgom verboden is. Dus er is een land waar je geen kauwgom kan krijgen. En als je er dan toch hebt, waag het dan niet om te kauwen op straat. Want het is absoluut verboden. Weet je waar kauwgom verboden is? Waar ergens ter wereld zou dat zijn? Doe een gok als je het weet. Stuur het land gewoon door via de Topradio BE-app. Ik ben benieuwd waar jij aan denkt. En nu heb ik de nieuwe muzikale liefde van Donald Trump. Benieuwd hoe lang dat gaat duren.
2: We also have a woman that is so respected and so hot and so great. She's a fantastic person and she's a woman that's respected by everybody and she's got real talent. Nicki Minaj. Nicki, stand up, please.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
4: Serieus?
3: Ja, ja. En het is weer nee.
5: Nee tegen BTW?
3: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
4: Nee, nee.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Gelijk wij.
3: Wat gaan we doen?
6: We gaan gaan, hè.
3: En wat mogen we niet vergeten?
5: Ons kortingkaart van 5%.
4: Voilà.
7: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AF Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dat is niks.
10: Allah, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
13: Joehoe!
14: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Ze zijn officieel geopend.
16: De Zeerse mosselen van Lunch Garden.
15: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
14: Krevel.
17: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
14: Krevel. Leef beter.
18: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
19: En zo'n grote badeend.
18: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Milking en Unstoppable.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar kauwgom verboden is? Nicolas denkt aan Polen. Nee, dat is niet juist. Bart uit Hasselt stuurt een bericht. Vertel het maar snel, want ik wil weten naar welk land ik nooit op vakantie zal gaan. Die heeft duidelijk een kauwgomverslaving. Het juiste antwoord heb ik heel vaak zien binnenkomen via de Topradio BE-app. Weet je waar kauwgom verboden is? Het is in Singapore. Ja, daar zie je dus geen platgetrapte kauwgom op straat of waar dan ook. Het land staat bekend als een van de schoonste ter wereld, mede dankzij dat kauwgomverbod. En ze doen dat daar al sinds 1992. De overheid was het beu dat die kauwgom overal lag en bleef kleven. Ook in de metro, blijkbaar was dat een probleem. De deuren sloten soms niet meer goed omdat er gewoon kauwgom tussen zat. Vervelend. En de kosten voor de opruim liepen ook op. Daarom hebben ze gezegd, het is vanaf nu wettelijk verboden. Dus sindsdien mag je ook geen kauwgom zomaar het land binnenbrengen. Dus weet dat mocht je daar ooit op vakantie gaan of naartoe moeten gaan. Is dat dan ook het land met de inwoners die de minst frisse adem hebben? Ik denk het wel, hè.

0: Calvin Harris en Satisfy, samen met de stem van Jazzy uiteraard bij Top. Zometeen ook de nieuwe toptune van deze week en ik draai ook dit. Daniel Bedingfield en Gotta Get Through This. Op dit moment 3 vertragingen van een kwartier of langer. Aanschuiven doe je op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Richting Gent 20 tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.

0: Dit is de broer van, inderdaad, Natasha Bedingfield, van het legendarische Unwritten. Daniel Bedingfield, gotta get through this. Het zou kunnen dat je plannen had komende vrijdag, maar dat je die omwille van het voetbal hebt moeten aanpassen. Is dat zo? Ja, dan ben je niet alleen, want sommige restaurants zien nu vrijdag nogal wat tafels geannuleerd worden. Allemaal mensen die lekker gingen eten, maar nu plots beseffen van ja, maar ja, dan mis ik de match, dus we gaan een tafeltje moeten annuleren. Het was dus duidelijk niet voorzien België in de kwartfinale. En sinds vandaag hangt hier in de studio bij Top ook een Belgische Rode Duivels vlag. Dus ja, it's for real, hè, mannetjes.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Manuals en Brian V. Where do I go?
1: We make

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Ze had katholduskees gezet. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, hè.
3: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
4: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
3: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
7: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
8: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

Als je hot bent in de muziek, dan kan je heel makkelijk een samenwerking met David Guetta versieren. Yugol heeft er onlangs ook eentje uitgebracht. Dus Yugol samen met David Guetta. Hun single klinkt zo.

0: zonnig in elk geval, dat wel. En David Guetta heeft daar het volgende over gepost via zijn Instagram.
1: In Ibiza at the sunset, and this is the perfect moment to speak about my collab with Usual Shine. Use it for Instagram or TikTok. The creator that will do the best, I will invite him to party with me at Ushuaia.
0: Okay, dus ik vat even samen wat David Guetta heeft gezegd. Als je dan toch iets post op Instagram of TikTok, gebruik dan het liedje Shine van David Guetta en Jugal op de achtergrond. Wie weet levert het jou wel een partynacht op in Ushuaia samen met David Guetta himself. Dat zou toch helemaal top zijn, mocht je dat overkomen. Zometeen Robin Schulz, Better Times bij Top. En hier is Mr. David Guetta nog eens. Niet met Jugal, wel met Usher van even geleden. Dit is Without You.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Stop!
3: Het is 2 uur geworden. De top headlines van 2 krijg je nu van Serafine. Dag Serafine, goedemiddag.
4: Goedemiddag.

0: crisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En ook Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show in de finale van het WK voetbal op 19 juli in New York. Ook Madonna, Shakira en BTS staan op het podium. De show mag wel maar 15 minuten duren. De FIFA verwacht wel de grootste show ooit en miljarden tv-kijkers. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
1: Echt wel, sterrenparade wordt er verwacht tijdens die finale van het WK-voetbal. Dat is voor later. Eerst eventjes met jou de weg op, want er zijn nogal wat vertragingen. 2 stuks om precies te zijn van een kwartier of langer op de Antwerpse ring. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een kwartier. En richting Nederland ook door een defecte voertuig een kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Mocht je ergens anders aanschuiven, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
2: Dit is Top! Bram van Hee.
1: Zometeen die topsamenwerking tussen Kygo en Whitney Houston. Higher Love staat er voor jou klaar. Nu Thomas Gray, Rumors.

De meest succesvolle muziek heeft Bob Sinclair 20 jaar geleden gemaakt in de jaren 2000. En om dat te vieren heeft Bob Sinclair nu een remixalbum uitgebracht met dus allemaal remixes van zijn bekendste nummers. Ik heb ze allemaal beluisterd en eerlijk gezegd, niets klopt het origineel. Ik vind het goed geprobeerd, maar het hoefde niet, eerlijk gezegd, Bob. Sorry, hè. Ook al is dit al 20 jaar oud. Je zou het niet zeggen en daarom ga ik hem nog eens draaien. Happy birthday voor Love Generation en alle muziek die Bob Sinclair in 2005 en 2006 heeft uitgebracht. Zoals deze Love Generation.

Beluister ze gerust zelf ook maar eens. Die vele remixes die zijn uitgekomen van Love Generation van Bob Sinclair. Maar ik vind het origineel nog altijd het beste, eerlijk gezegd. Goed, zometeen heb ik de groetjes uit de vakantieland. Een beetje een atypische vakantieland.

0: vallen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Last Go heeft een nieuwe single, die heet Rise. Ik draai hem zo meteen voor jou, kan je nieuwe muziek ontdekken.
1: Groetjes uit...
0: Eerst de groetjes uit Bulgarije. Dat is niet voor iedereen een voor de hand liggende vakantiebestemming. En nochtans, de Zwarte Zee is zalig om in te zwemmen. En ik kan het weten, want ik ben er ooit al geweest. Oké, je hebt het bekende Sunny Beach in Bulgarije om te feesten en te verbranden in de zon. Met een dikke kater vaak. Maar er zijn ook rustige stranden in het land en er is zoveel moois te ontdekken. Luisteraar Robbe heeft dat gedaan en die heeft mij daarbij ook een nummer gestuurd dat hij dus in Bulgarije heeft ontdekt. En het toeval wil nu dat we dat liedje ook deze voormiddag al de hele week aan het beluisteren zijn, want het is de testplaat van de week bij Thibaut in de voormiddag tijdens Hit of Shit. Dus misschien haalt hij finaal wel de playlist van Top. Ik ben benieuwd. Groetjes uit Bulgarije krijgen we nu van Robbe met DJ Goya en Jason Derulo en Nichiko. Dat is dus niet alleen viral aan het gaan in heel veel landen en ook al een beetje bij ons heb ik gezien online, maar dus ook in Bulgarije. Past wel aan Sunny Beach, denk ik. Als je overdag aan het uit

0: Dus die van Lasgo, wie waren dat ook alweer? Die van... Hold me in your arms. Ah ja, tuurlijk wel. And never let me go. Hold me in your arms. Helemaal terug met nieuwe muziek. Rise van Lasgo kreeg je net bij Top. Zometeen onder andere nog Marshmallow en Diplo in de playlist om de namiddag goed door te komen. En dat zal nodig zijn als je onderweg bent, onder andere op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur aanschuiven tussen Antwerpen Centrum beter en Merksem. En op de A12 verlies je ook nog tijd. Dat komt door een ongeval. 20 minuten erbij tussen Poldervliet en de Ekerse Steenweg. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Mannekes, Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa. Het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Ik heb zometeen een echte stadionbeat voor jou. Kwestie dat we al een beetje in de sfeer komen voor morgen en goed zijn opgewarmd. L'amour voor de Rode Duivels hangt toch al een beetje in de lucht, hè, niet? Ik draai zometeen Gigi D'Agostino. Eerst Marshmallow.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon.
3: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer.

Vandaag in het nieuws het overlijden van Bonnie Tyler. Het zat ook al in onze top headlines. Als je als artiest wordt geremixed, heel vaak wordt geremixed. En er bestaan van jouw grootste hit, zoals deze dus, Total Eclipse of the Heart, goede remixes, maar ook heel veel slechte remixes. Dan weet je dat je een hele grote was. Wel, een van die vele remixes die is uitgekomen van Total Eclipse of the Heart, heeft Wouter al beloofd. Dus hij gaat die draaien tussen 4 en 7 in zijn programma. Een remix van David Guetta. En dat is wel een goeie. Ja, ja, echt wel. Wat David Guetta met Total Eclipse of the Heart ooit heeft gedaan, dat ontdek je dus vanavond bij Wouter. Allee, we gaan het zonneke nog wat laten schijnen nu met Paradiso. Dit

donderdagnamiddag bij Top opnieuw zo een warme middag. En de muziek is daarbij ook al aangepast. Want ik heb zo meteen nog eens Stumbling In van Cyril. En dit is The Second Voice. Let Me Be. Let me

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3 uur geworden, tijd voor de top headlines met Lore. Dag Lore, goedemiddag.
7: Een goedemiddag. Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven.

0: Of. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op twee tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïnse aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En in het zuiden van China zijn al minstens 39 doden gevallen bij de zware overstromingen en stortregens. 9 anderen zijn nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau. Door de hevige regen is ook de dam van een stuwmeer gebroken. Daarbij vielen 26 doden. In het noorden van China kwamen eerder al ruim 30 mensen om door een aardverschuiving. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
1: Op dit moment 3 vertragingen waar je een kwartier of langer verliest. Richting Nederland op de Antwerpse ring vanaf Antwerpen-West tot Boggerhout 1/2 uur. Richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 1 kwartier extra bijtellen. En op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan 1 kwartier.
2: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Ik open dit uur met een top 3 hit uit de top hit 40. De Bausa en Magnetic. Op en top zomers, dat is het wel natuurlijk.

0: Ja, ik had het gisteren over de speciale gave van mijn collega Thibaut, die tijdens de voormiddag hoorde hier bij Top. Ja, ik dacht dat hij de ritwinnaars van de Ronde van Frankrijk kon voorspellen. Nu, na dat twee keer juist gedaan te hebben, liep dat toch gisteren een beetje anders af.
1: Ik ga de winnaar van vandaag voorspellen. Vandaag gaat Jasper Philipsen de etappe winnen. De eerste Belgische zege in de Tour. Schrijf het op, want ik kom er morgen op terug, hè.
0: Ja, ik heb het opgeschreven. Gisteren geen ritwinst voor Jasper Philipsen. Ook niet voor die andere favoriet, Tim Merlier. Geen van beiden hebben eigenlijk gewonnen gisteren. Etappewinst was gisteren voor de Nederlander Olaf Kooi. Dus ja, kijk, bij deze, Thibaut is zijn bovennatuurlijke status officieel kwijt, wat mij betreft. Dus hij hoeft voor mij ook geen WK-pronostieken meer te voorspellen. Nee, dat gaat niet meer pakken. En ook de lottocijfers die ik hem ging vragen, dat ga ik toch maar zelf invullen voortaan.

0: Ik ga samen met jou duiken in onze Summer Bee 1000.
1: Summer Bee 1000 roulette.
0: Ik heb daarvoor van jou één getal nodig. Een getal tussen de 1000 en de 1. Dus kom maar op met jouw getal. Ik vraag elke dag zowat het eerste wat in je opkomt. Dus stuur mij een getal door tussen de 1000 en de 1. Want bij elk getal tussen de 1000 en de 1 hoort er een Summer Beat uit de Summer Bee 1000. En welke dat vandaag wordt, dat gaan we dan samen ontdekken. Dus jouw getal is nu welkom via de Top-app.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs.

0: Noem mij een getal tussen de 1000 en tussen de 1.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Frederik heeft gestuurd, die denkt aan het getal 14. Dat is de geboortedatum van ons sterrenkindje. Daarmee verwijst hij naar 14 maart. Tim uit Tongeren heeft ook een bericht gestuurd. Hij heeft de laatste 3 cijfers van zijn kilometerstand in de auto doorgestuurd. Ook met fotobewijs. 331. Hij heeft meer dan 81.000 kilometer. Met dus de laatste cijfers 331, 331. Dat is het getal dat hij doorstuurde. En dan is er ook onder andere nog Hannelore. 558, dus 558. En laat het alsjeblieft een goede plaats zijn om door de autokeuring te geraken. Dus ik neem aan dat Hannelore aan het aanschuiven is op dit moment. Wat zit er achter?
1: 558.

0: Maar dat is topmuziek om aan te schuiven voor de autokeuring. Dus deze ga ik volledig draaien, gepikt uit de Summer Beat 1000. Het is de nummer
1: 558.
0: Goose en Sunrise.

0: Zalig toch, dit is de zomer van 2026 op zijn best. Ik hou er zo van die beat van Jugal en Solto. Jamaican Bam Bam, die staat ook heel hoog tegenwoordig in onze tophit 40. En terecht, toch? Het gaat langzaam op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Bogerhout. En je verliest ook nog tijd op de E19. 25 minuten tussen Zemst en Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd. Of toch tenminste niet meer tijd dan een kwartier.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: 9 dagen, zo lang is de zomervakantie nog maar bezig.
1: Ik verveel me.
0: En 2 maanden zomervakantie, dat kan lang zijn als je met kleine mannen thuis zit. We willen dat een beetje voor zijn, dat ik verveel mij gezaag eigenlijk aan je kop. En daardoor is er elke ochtend in de ochtend van top het ik verveel mij alarm bij Brian te horen. Als je dat alarm hoort afgaan, dan moet je automatisch de reflex hebben om in te sturen via de app van top. Ik verveel mij, want dat kan je duotickets opleveren voor heel veel leuke activiteiten. Ja, er zitten een 20-tal uitstappen in en dan gaan we gewoon random via een rat eentje uitpikken. Hè. Ice Mountain Adventure Park bijvoorbeeld kan dat zijn. Of een pretparkbezoek. Bellewaerde zit tussen de pretparken. Of iets helemaal anders, de Belgian Beer Experience. Daar kan je ook zomaar naartoe als je dat wint en op het juiste moment ik verveel mij in de ochtend instuurt. Morgen op vrijdagochtend nieuwe kans om van die tickets te winnen. Dus luister naar Brian. Hij begint eraan om 7 uur hier bij Top.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubics en more. Tickets en info 12 Inch.

0: van DJ-licious en Milo.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Er komt weer een nieuw festivalweekend aan, maar valt dat eigenlijk te combineren met de kwartfinale van het WK? Spanje-België, ja zeker, op het Austin Beach Festival kan je de match volgen op groot scherm. Al denk ik nu wel dat de DJ's die gepland staan vanaf 9 uur 's avonds niet zo heel veel volk zullen zien, och garme die mannen. Maar daarna gaat er wel eens zo hard gefeest worden en bij winst al helemaal natuurlijk. Dit weekend kan je dus naar Austin Beach 10, 11 en 12 juli. Met onder andere op de line-up Andromatic, Kate Ryan, Michael Amani en zoveel meer. Dus allemaal op het strand van Oostende. Dat wordt sowieso zweten van een goed feestje. Dat is allemaal geen probleem en zelfs goed voor de summerbody natuurlijk. En dus ook de voetbal op groot scherm. Ah ja, dat is last minute aangekondigd uiteraard. Dit is Stromae.

0: Zometeen is er Wouter na 4 uur. En die krijgt ook vandaag in zijn programma bezoek van een zekere Shane Paul. Heb je die al gehoord? Die lijkt verdacht veel op de bekende Sean Paul. Ik vermoed dat het een buitenechtelijk kind van de vader van Sean Paul of zo moet zijn. Enfin, een ingewikkelde familiesituatie. Ik heb nu nog voor jou de echte Sean Paul, net voor 4 uur. Ik draai samen met Pitbull She Doesn't Mind.
1: Mr. Worldwide, this is the Caribbean Connection, and we want the world to get ready.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 4 uur als je aan het luisteren bent met een stressballetje in je hand. Dan moet je misschien even opletten. Lore kent de details. Goedemiddag, Lore.
6: Goedemiddag. Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit te rekken. Dat zijn stressballetjes.

0: situatie verbeterd. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
1: Laat maar komen. Staan files op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout een 30:30 E19 tussen Zemst en Rumst 25 minuten. Op een andere plaats in een vertraging, dan ben je daar als het allemaal mee zit niet meer dan een kwartier kwijt.
2: Dit is Top. De Vries.
1: Einde van de werkdag is in zicht. Gaan we vieren met goede muziek. Zometeen een classic van Nina Sky. Sky, eerst starten met Jennifer Lopez en David Guetta. Top.

0: Klaar voor een mini-festival op je radio, waarin ik je straks vertel wie er een comeback gaat maken. En als je vandaag jarig bent, happy birthday to you. Weet dan dat je samen jarig bent met Tom Hanks, bekende acteur, die is er 70 jaar geworden, heel veel films gedaan. Maar dit is een van zijn bekendste, misschien ook een van zijn grappigste.
1: My mom always said, life was like a box of chocolates.
0: Ja, natuurlijk, uit Forrest Gump. Allee, tijd voor drie uurtjes.

0: De zomer van 2014, Milky Chance was dat en Stolen Dance.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Overzichtje van de meest gezochte zoektermen op het internet vandaag. En het zal je niet verbazen dat dit erbij zit.
1: Vandaag om
0: 13:30
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Club Brugge. De klachten tegen het nieuwe stadion van Club Brugge zijn van de baan. Dus men kan beginnen met de bouw van het nieuwe stadion. Men zou nog dit jaar willen starten met de werken. Tegen seizoen 2028-2029 moet alles klaar zijn. Als niemand roet in het eten komt strooien natuurlijk. Want ja, dat is vaker ook wel eens gebeurd in het verleden. Het nieuwe stadion moet dan meer dan 40.000 zitjes tellen. Het moet het mooiste en het grootste zijn van het land. En het komt ten zuidwesten van het huidige Jan Breidelstadion. En daarnaast komt ook nog een parking en een park.
1: En om
0: 13:50
1: werd gezocht naar
0: diesel en benzine. Door de oorlog die terug is opgewakkerd in het Midden-Oosten stijgen de brandstofprijzen terug erg. Dus diesel gaat opnieuw boven de 2 euro. Ook benzine wordt weer duurder. Ja, het is niet anders. Nu nog eens gratis bijtanken met een tophit. K2 en John zijn hier.

0: rond Beyoncé is het deze dagen stil, maar een tijdje geleden maakten ze dit. Samen met Naughty Boy. Ik ga hem zo meteen nog eens voor je draaien.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
11: Krevel. Leef beter. Adventure is everywhere.
12: Het is solden bij AS Adventure.
13: Solden bij AS Adventure.
12: AS Adventure.
13: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
12: Ik weet het.
13: Zeg het dan.
12: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
13: Sorry.
12: Dus niks.
13: Allah, jong.
12: Korting tot -70%.
13: Procent.
12: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
11: Ice Adventure.
14: Woehoe, mijn energierekening.
15: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: Ik ben toch rustig!
18: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

será. Morgen is er een nieuwe aflevering van de Top Hit 40, de 40 populairste tracks van Top, de 40 meest gedraaide. Maar wat is de stand van zaken op dit moment? Magnetic en Bausa, die staan op 3. Uit Nederland, Another, Talk to You. Het WK Anthem, Die Die van Shakira natuurlijk. Blijft Shakira daar staan of komt er een nieuwe nummer 1? Dat hoor je morgen tussen 1 en 4. Bram gaat ze dan voor je aftellen.

0: Straks nog eens deze topper uit de top hit 40. Ah, blijft plezant, hè. Another hit van de zomer voor mij. Eerst naar de weg. En dat is Antwerpse Ring. Verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1-19 tussen Zemst en Rumst. Ja, moet dat ook. Verlies je ook 25 minuten op een andere plaats in een vertraging. Dan is dat voor iets meer dan een kwartier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a muscle of a lunch garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

gestopt met optreden. Is op pensioen wel niet helemaal 3 jaar na zijn einde. Zijn afscheidstoer gaat Elton toch weer op een gigantisch podium staan. Begin oktober speelt hij 2 shows in Mexico-stad. Deelde hij zelf mee op zijn Instagram. Elton is er ondertussen 79 jaar. Scoorde onlangs natuurlijk een grote hit met Dua Lipa. Misschien gaat ze voor de gelegenheid ook nog eens meezingen met hem. Dit is nieuw bij Top van Alesso en One Republic. In Your Eyes.

0: Never Going Home. Dat is misschien het gevoel bij jou op dit moment als je luistert op vakantie. Dat was Kungs. Zeg, ik draai zometeen een groep die er onbekend staat om altijd een viool te gebruiken in de muziek. Het enige idee wie het zou kunnen zijn?
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
6: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer.

wel de plaat met de viool genoemd, Clean Bandit. En Marie Crybaby. Ja, het zullen tranen zijn van geluk nu zeker. Ah, retro bommetje. Ibiza retro. Genoemd naar dat befaamde café daar met de zonsondergang op Ibiza. Café Del Mar. Dit is Energy 52. Allee, wakker worden.

Braziliaanse sound, Hey Look and Call It and Dive Into Me. Zometeen komt Shane Polder weer aan, dat is na 5 uur. Onze ster van deze zomer, denk een verre neef van Sean Paul, klinkt toch altijd zo. Gaat hij weer een hit zingen uit de Summer Beat 1000. Als jij kan raden welke het is, dan kan je straks weer Apéro drankjes winnen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is 5 uur, ben jij al eens tegengehouden door de douane op de luchthaven? Het gebeurt blijkbaar meer en meer.
5: Een goede middag. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
6: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
5: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leijse en online winkel bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
7: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
5: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert.

0: volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
1: Het zijn de langste vertragingen. Op dit moment de E19 tussen Zemst en Rums verlies je een half uur. De A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 25 minuten. 20 minuten Antwerpse Ring tussen Antwerpen West en Borgerhout. En 20 minuten A12 tussen Strombeek Bever en Wolvertem. Op een andere plaats in de vertraging. Dan ben je dan normaal niet meer dan een kwartier kwijt.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Straks nog jouw verzoekje in de show met de komkommerhit. Eerst aan de aftrap Shakira en de Burna Boy met hun WK-hit. Dit is Die Die.
2: Top.

smooth voice van Ed Sheeran. Perfecte beats daaronder van Martin Garrix. Dit is Top. Yes, een goede namiddag. Stralend weer. Maar ja, dat is de constante, hè? Ook voor de komende dagen nog. Donderdag namiddag, dat zit wel op een zucht van het weekend van de vrijdag. En wat er voor vrijdag gaat het worden met morgen de tweede kwartfinale op het WK voetbal. Spanje-België. En voor de gelegenheid om je goed op te warmen voor die match heb ik morgen een special guest uitgenodigd. En dat is Frank Verstraeten. Mr. Zillion komt hier morgen mee de show maken. Komt je opwarmen met zijn retro bommetjes. Dat is iets om morgen naar uit te kijken. En zeker weer top te luisteren. Zo meteen voor je onderweg, Shane Paul. Die komt voor je zingen. Als je weet wat hij zingt, dan kan je prijzen pakken. Eerst Masters at Work. I want you.

0: Duitsland, kamerad, be mine.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Amaika, onze Shane Paul gaat weer een hit zingen uit de Summer Beat 1000. Laat je vooral niet misleiden. Shane is niet Sean, hè, want gisteren stuurde mij iemand in de Top Radio BE-app. Wouter, je bedoelt zeker Sean Paul. Nee, het is Shane Paul. We vermoeden dat het ergens familie is, want het klinkt een beetje zo. Maar het is een andere. Het is onze artiest die we heel de zomer lanceren. Als jij kan raden wat hij zingt, artiest of titel van de plaat is op zich voldoende. Als je beide weet, nog beter. Dan kan je hier weer een Freshenet Solaris Spritz pakket winnen. Dat is een frissend drankje voor tijdens de zomer. Ik wens je alle succes. Tiende met het juiste antwoord gaat straks even in de show komen. En let op, Shane liever. Shane.

De moeilijke, denk ik, vandaag. Mijn tip is altijd meezingen. Ik hoop dat je dat hebt gedaan. Want als je meezingt, dan kom je er opeens op en zeg je van... Ja, oké, ik ken de track. En dat wil ik van je horen. Dus stuur maar in de Top Radio BE-app. Alle succes ermee, hè.

0: K-pop, zoals dit heet. Blackpink. Oké, nog even blijven insturen. Topradio BE app. Het is geen gemakkelijke vandaag. De opgave van onze Shane Paul heeft het serieus moeilijk gemaakt. Maar als je denkt te weten wat hij net heeft gezongen. Ja, vooral blijven insturen. En voor het juiste antwoord, dat ga ik straks belonen met een nieuw verfrissend drankje. Mooi pakket daarvan.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: Doet wel zijn best, hè?
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Tien die eruit gelood is, is Sarah. Sarah, welkom op de radio.
2: Hey,
0: welkom, welkom bij Top. Heb je al veel gewonnen op de radio? Bijvoorbeeld hier, heb je ooit al eens iets gewonnen?
2: Ja, vorig jaar een ticket voor een festival, maar ik weet de naam niet meer.
0: Ja, dat is niet erg. Ook niet slecht, maar deze prijs is beter die op het spel staat. Maar dan moet je een juiste antwoord geven. Onze Shane Paul heeft daarnet een nummer gezongen, heeft serieus zijn best gedaan, vond ik zelf. Wat vond jij ervan?
2: Ja, het duurde ook even dat ik het door had.
0: Ja, ja, ja, dat moest even binnenkomen. Hè. Maar zeg maar, wat denk je dat hij heeft gezongen, hit uit de Summer 3000?
2: Ik denk Calvin Harris met Summer.
0: Calvin Harris met Summer. Zou het zomaar kunnen, Sarah, op een simpele donderdagnamiddag? Het antwoord is... Juist, ja! Allemaal jongens toch, Sarah. Je wint het Freshenet Solaris spritspakket. Het is met allemaal verfrissende, ja, nieuw drankje daarin verfrissend. Ik zou voorstellen, drink het niet allemaal uit, maar deel het ook met vrienden, hè.
2: Ja, ja, komt zo duidelijk. Want ik ga het barbecue en volgende
0: week. Oké, okay, we gaan proberen dat heel snel op te sturen. En anders zeker voor deze zomer. Ik ga de originele nog eens draaien van Calvin Harris, als dat goed is. Weet je hoe die plaat begint, de eerste woorden daarvan?
2: Niet echt.
0: Ik overval jij achter het stuur. Nee, nee.
2: Ja, inderdaad.
0: Het is eigenlijk toen ik je tegenkwam tijdens de zomer.
2: When I met you in the summer.
0: Ja, yeah. Voilà, in het Engels. Je bent er. Allee, salukes en Sarah. Dag.
2: Ja, dadaa.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Hoor dat niet zeg. Nou, ik word er gelukkig van. Madonna, 67 jaar. Doe het daar eens na, hè. Still here. Nieuw album uit. Confessions on the Dance Floor Part 2, waar ook Martin Garrix aan heeft meegewerkt. Dan mag je terecht jezelf de Queen of Pop noemen. Naar de weg E19 tussen Vilvoorde en Rums verlies een half uur. Buitenring van Brussel tussen Machelen en Wemmel 25 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En op andere plaatsen in de vertraging is dat maximum een kwartier.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: komkommerhit.
1: Je mag weer gaan kiezen bij het komkommernieuws natuurlijk. Alle Europese leiders hebben een cadeautje gekregen van president Erdogan van Turkije. Een pistool in een koffertje met munitie er ook bij en de naam was erin gegraveerd. Ja, wat een kerel zeg. Heel wat leiders namen het pistool niet mee wegens veiligheidsbepalingen op het vliegtuig. Maar Bart De Wever, die had het dus wel mee. Ja, wist niet eens dat er een pistool in zat, in dat koffertje. Zag je pas bij aankomst dat het een pistool was toen hier in België was. Speciaal zeg ik dan. Litouwse president toonde wel als een van de weinige wereldleiders trots 4 foto's met het wapen. Het zal daar een plekje krijgen in het presidentieel paleis. Niet geheel duidelijk wat er met pistool hier gaat gebeuren in België, maar Bart Wever zal het hier vast niet meenemen naar huis, dat is heel zeker. Goed, we gaan er een passende track voor draaien bij dit toch wel speciale verhaal met de pistolen die zijn uitgedeeld. Kan iets zijn met shot, met gun, met fire, dus denk maar eens over een leuke track. En die benoem ik misschien zometeen wel tot de komkommerhit vandaag. Ik twijfel vooral niet aan je goede muzikale smaak, dus kom maar door in de Top Radio BE-app. Dit is Robin Schulz en Rita Ora.

0: Mooie voorstellen komen binnen voor de komkommerhit zometeen en dat pistool van Erdogan.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Kortrijk.

0: lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor
1: je. DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: this magic with you. Van Licious.
1: De komkommerhit.
0: Het verhaal over dat pistool dat Erdogan heeft meegegeven op de NAVO-top. Cadeautje van Turkije aan de Europese leiders. Maar sommigen hebben het gewoon niet meegenomen, omdat het ook niet mee mocht op het vliegtuig wegens veiligheidsoverwegingen. Bart Wever zag het pas bij aankomst dat hij het pistool had gekregen. Enkel premier van Estland die was daar tevreden mee met dat geweer. Bon, wat gaan we daarvoor draaien? Er is van alles ingestuurd. Dankjewel daarvoor. Emmerik zegt hier Shut Me Down van David Guetta. Ha, had het kunnen zijn. Dat zag je nog binnenkomen. Man Down van Rihanna. En ook deze is een paar keer aangevraagd.
2: Russian Roulette.
0: Tone Selector natuurlijk, Russian Roulette. Maar nog meer voorstellen. Deze van Pitbull. Fireball. Maar uiteindelijk ga ik toch nog voor een ander voorstel gaan. En dat is onder andere ingestuurd door Thomas en Alexander. Deze hier, Yellow Claw en Shotgun.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Dit is Stop!
3: Hey, ik hoor straks nog een power voice die gisteren is komen te gaan. Eerst top headlines. Lore heeft het overzicht.
4: Goedenavond. Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
5: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
4: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
6: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
4: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig. En dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
3: Ja, waarom zou men zich op vakantie gaan?

0: 30 jaar terug in de zalen komt.
1: Hasta la vista, baby.
0: Ja, heb je al een ideetje? En dat is nog niet alles. Ik eer zometeen een legend die helaas gisteren is overleden. Het is niet echt een topradioartieste, maar het is wel een nummer dat alle generaties kennen. Straks meer. Eerst Sigma, Ella Henderson.

En deze ga je dagelijkse music kuur. Medicine van Milk Inc. Wie de jaren 80 of 90 nog heeft meegemaakt, die zal het geweten hebben. Op vijven of in discotheken werden er nog slows gedraaid, meestal zo rond middernacht. En het nummer dat ik zo meteen ga draaien, dat is zo'n klassieker onder de slows. En als dat werd gedraaid, dan was de kunst natuurlijk heel snel het schoonste meisje van de dansvloer uit te zoeken. Want dat nummer duurde ook enorm lang. Het gaat

Bonnie Tyler is niet meer. Gisteren op 75-jarige leeftijd gestorven. In een ziekenhuis in Portugal. En daar werd ze eerder opgenomen voor darmproblemen. Het is dus verkeerd afgelopen. Bon, deze track kan ik natuurlijk niet langer draaien dan nu. Of ze gaan hem hier echt buiten dragen. Maar David Guetta heeft daar wel zijn eigen versie van gemaakt. En die doe ik wel. Bonnie, rest in peace.

0: neem je straks nog mee naar een van de grootste beachparties van het jaar. En het is in Limburg.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
6: Serieus?
5: Ja, ja. En het is weer nee.
7: Nee tegen BTW?
5: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
6: Nee, nee.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
8: Gelijk wij.
5: Wat gaan we doen?
8: We gaan gaan, hè.
5: En wat mogen we niet vergeten?
7: Ons kortingkaart van 5%.
6: Voilà.
9: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken?
13: Ja, ik heb geen inspiratie.
11: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Ze zijn officieel geopend.
15: This is a mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
16: Ching, ching.
17: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse spritz deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Spritz. Freshnet Solaris Spritz. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Google. En voor wie het origineel vergeten was, even opfrissen. Ah. Ook leuk, maar verandering ook. Top. Beste festivals volg je deze zomer bij Top. En vanochtend won Justine uit Diksmuiden bij Thibaut een duo-ticket voor Beach Party Bocholt. Dat vindt plaats op 30, 31 en juli en 1 augustus. Ga er trouwens ook bij zijn met Your Summer Beat Silent Disco samen met Mentos Vibes. Maar je kan kiezen tussen drie Music Vibes. Top Techno met Maite de Dekker op je koptelefoon. Of de hits van Top met Simon T. Of Top Schaamteloos daarop dansen met de hits van Jeroen en Koen die dat mixen. Dus kom maar eens af, zou ik zeggen. En Clara uit Destelbergen stuurde me net in de Topraden BE-app. Wouter, heb je nog meer tickets uit te delen voor dit festival? Absoluut. We hebben nog stapels aan duo-tickets liggen hiervoor voor Beach Party Bocholt. Dus een van de komende dagen kan je dat winnen bij Top.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: Welke film komt er na 35 jaar terug in de bioscoop? Vertel het je zo meteen. Eerst de weg op. 1.19 verlies een half uur en dat is tussen Zemst en Rumst. E40 door een ongeval vertraging richting Erpenmeren vanaf Zwijnaarden ben je 25 minuten kwijt en 20 minuten in Antwerpen tussen Antwerpen-West en Berchem. Een andere plaats in een file terechtgekomen, dan mag dat niet langer dan een kwartier duren.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Veel verontschuldigingen. Topic en Becky G. Welke film komt er na 35 jaar terug in de bioscoop?
1: Arnold Schwarzenegger. Terminator 2. Judgment Day. This time he's back. For good.
0: Trust me. Altijd zo plezant aan die trailers. Ja, na 35 jaar, Terminator 2, Judgment Day. Vanaf 2 september komt hij terug in de Belgische bioscopen. Dat is eerbetoon aan de films. Er zijn er ook 6 gemaakt. Film kan je dan zien in 4K. Terminator 2 won trouwens 4 Oscars. En ook bekend natuurlijk van de legendarische quote.
2: Hasta la vista, baby.
0: Het zal wel zijn met Arnold Schwarzenegger. Er zijn er 6 gemaakt. Wat vond jij eigenlijk de beste Terminator film? De eerste, 1984, The Terminator of Judgment Day, en in 1991. 2003, Rise of the Machine, Salvation 2009, Genesis 2015 of de laatste, Dark Fate 2019. Laat het eens horen in onze app.
3: Dit is de Top Tune of the Week.
4: Manuals en Brian V. Where do I go?
3: We know.

0: Calvin Harris and Disciples, How Deep Is Your Love. Vertel je straks nog welke Terminator film de toppers nu eigenlijk de beste vinden.
1: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Ik krijg dan niet om uges, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet voor sukkel, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog solden ook.
5: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer in

Medusa en Don't Wanna Go Home. Ik had het daarnet over de Terminator film Judgment Day 2, die in september terug in de zaal komt na 35 jaar. Ik vroeg je ook, wat is jouw favoriete film eigenlijk uit de reeks? Er zijn er 6 van gemaakt. En Cliff zegt hier nog, Genesis was goed, maar de meeste luisteraars zijn het toch wel eens dat die Terminator 2 de beste was. En die kan je misschien in september nog eens gaan bekijken dan in 4K. Dit is Ed Sheeran met...

0: Zomermuziek op de radio, dan gaat het zonnetje nog net iets harder stralen. J Balvin, Willy William, Michente.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Shuffelen door de Summer Beat 1000. En naar goede gewoonte los ik al één track. De eerste waarmee we zo meteen beginnen in de Summer Beat 1000. En dat wordt er eentje van Martijn Solve. Ah, weet je meteen dat we heel goed begonnen zijn. Geniet nog van deze prachtige avond daarbuiten en deze meezinger op de radio. Alesso en Tovlo zijn hier. We could be heroes. Het is te hopen. We go hard.

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Een goede avond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
5: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
4: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
6: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat er toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
4: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
7: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
4: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Komt nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Solden bij Zalando.
12: Wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
12: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
11: Solden bij Zalando.
14: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
15: En zo'n grote badeend.
14: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off to Zenhal.
1: Woohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef D&O en meer.

0: headlines.
1: Goedenavond. Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot, dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
2: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
1: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
3: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat daar toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
1: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In het totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Ook de volledige Topradio playlist.

0: headlines. Goedenavond. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
1: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken, en langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop, dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
0: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P. Dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Met brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kregen de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.